Kan jy onthou toe ons kinders was Sonder Blackberries, Facebook of Saks Het ons toe al maar geweet Dat ons makkelijk ons youth kan vergeet Want die jare was donders goed

as jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertenties. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei.

was liefde eerste leen geweest. Die tijd heeft het mij zeer gemaakt. Die toekomst was een vaag illusie.